Ja, hey, jij daar in de radio. En wie is dat dan? Nou, dat ben ik, luisteraars. En ik kom uit Guelph. Zo, dan weet je precies waar ik vandaan kom. En nou zit ik hier bij CJMR 1320 AM in de studio. Goedemorgen en welkom. Ik ben Martin van Denzen en u luistert naar de Dutch Touch. Nou, we hebben weer veel gehoord over de aanslag op het World Center 25 jaar geleden. Waar was u toen dat gebeurde? Ik was alleen thuis, want Nelly was met mijn zoon op weg naar Nederland met de KLM. En die hadden toen geen idee wat er toen gebeurd was. Dat vonden ze pas uit toen ze landden op Schiphol. Nogmaals, goedemorgen. Wij gaan luisteren naar de Belgische groep K3 met hun zomerhit van 2026. En daarna een klein beetje nieuws.

Ja, en de groep K3 is nog steeds druk bezig. Ze zijn nu natuurlijk wel een heel stukje ouder. En ik ga verder met het nieuws. En het nieuws wordt u gebracht door, ja, u weet het wel, door mij natuurlijk. En het eerste wat ik door wil geven is dat, dat is die scams op die als je opbellen. En dat gaat als volgt. De Bell Router Replacement Phone Call is an active fraud scheme where scammers cold call customers claiming they need a new modem or fiber upgrade. Nou, ik ben ook al verschillende keren opgebeld. En het beste is, en dit is hoe het werkt, die scams. Want als je erin trapt, dan ben je verloren. Nou, het gaat eigenlijk een automated or live caller says they represent Bell Canada and offer a free upgrade router or fiber internet modem. Now, the trap is natuurlijk, they ask you to press a number or go to your computer to test your speed and to update your IP address or schedule an appointment. Now, the theft is, they trick you into downloading remote access software or logging into your online banking to verify security. That gives them full control of your device and accounts. Now, how can you protect yourself? Hang up immediately. Do not press any numbers or speak to the caller. So when you get a call from the so-called Bell Canada about a new router, just hang up and don't trap er niet in. You can Bell Canada zelf wel opbellen. En wat heb ik dan nog meer? Ik heb niet zoveel nieuws natuurlijk, want de hele nieuws dat door de weken ging over Prinsjesdag en de politiek. En daar beginnen we niet aan. En natuurlijk, Prinsjesdag is aanstaande 15 september. En ik zat hier op de Dam te kijken op de computer. En de hele Dam stond hartstikke vol met duizenden mensen waren ze aan protesteren. Nou, wat weet ik niet precies. Ik stuurde nog een berichtje naar mijn zus in Noordwijk. En die zegt, ja, die wist het ook niet. Nou ja, en ze hebben het nog maar niet kunnen vertellen. Maar ja, het zal weer protesteren wezen tegen de nieuwe dingen die ze gaan krijgen, te horen krijgen straks met Prinsjesdag. Maar er waren 5 doden en 40 gewonden bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland. 5 personen zijn donderdagavond omgekomen bij een eenzijdig verkeersongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland. 40 anderen raakten gewond, van wie er 3 ernstig. De identiteit van de overledenen moet nog worden vastgesteld, dat schrijft de Zwitserse politie. 7 reddingshelikopters en 13 ambulanceploegen brachten de slachtoffers naar verschillende ziekenhuizen. Het ongeluk gebeurde iets voor 5 uur in de namiddag tussen Zernes en Sus in het oosten van Zwitserland. Bij Lavin raakte de bus van de weg, waarna hij op de vangrail botste en kantelde. Op de plek van het ongeval vonden werkzaamheden plaats. Het reisgezelschap was maandag vanuit Nederland vertrokken voor een vakantie in Oostenrijk. De bus was donderdag onderweg naar Oostenrijk na een dagexcursie in Zwitserland. De 5 Nederlanders die om het leven kwamen zijn 4 vrouwen en 1 man. Alle slachtoffers zijn ouder dan 70. Zo is vandaag bekendgemaakt. En ze komen uit verschillende plaatsen in Nederland. En dit was met reisbureau. Ik geloof dat de bussen waren van BOAC. En zo, ja, het is toch wel weer verschrikkelijk. Dan gaat denk je een uitje te maken. En voordat je het weet, is het weer afgelopen. Maar ja, daar kun je toch niet voor thuis blijven. Wat meer plezierige nieuws. Vandaag is het de National Chocolate Milkshake Day. Dat hoorde ik van onderweg hier naar de studio toe. En er is een productie van Nederlandse vliegende auto mag beginnen. Moet in 2028 de lucht in. De vliegende auto van het Nederlands bedrijf Paul V is een flinke stap dichter bij verkoop. Het bedrijf mag van de Europese Luchtvaartautoriteit, de EASA, beginnen met de productie. Als alles volgens plan verloopt, moet de auto in 2028 zijn goedgekeurd om te vliegen. Het bedrijf uit Raamdonkersweer heeft een zogenoemde productiecertificering van ESA binnen. En daarmee mag Paul V. de luchtvaartonderdelen van de auto daadwerkelijk gaan maken. De volgende grote stap is de goedkeuring van het voertuig zelf. Daarvoor moet Paul V. een typecertificaat krijgen. Dat moet aantonen dat de vliegende auto veilig genoeg is om als luchtvaartuig te worden gebruikt. Het bedrijf verwacht dat certificaat over ongeveer 1,5 jaar. Ik ben benieuwd of ik die nog zie vliegen in mijn leeftijd.
in mij, zolang ik nog leef. En ja, wat was er dan nog meer? Je moet wel een geloof, als het goed hebt, een vliegbrevet hebben. En waar was u op 11 september 25 jaar geleden, luisteraars? We hebben heel veel gezien over wat 25 jaar geleden gebeurde was met de Twin Towers en in New York dat time. Ik weet wel met mij, op 11 september was Nelly onderweg naar Nederland toe met de KLM, met mijn zoon, Marty Edwin. En ze hadden geen idee in het vliegtuig wat er daar gebeurde, wat er allemaal aan de hand was. En dat hoorden ze pas toen ze landden in Nederland. Het was wel een verschrikking. Ik weet zeker dat dat veel van ons die dat toen gevolgd hebben op de tv, nog herinneringen aan hebben. En ja, om dat allemaal weer opnieuw te zien deze week, ik vond het toch wel echt, ja interessant kan ik het niet noemen, maar toch wel weer vreselijk. Er kwamen zoveel dingen weer terug natuurlijk. En, maar ja, wat heb ik dan nog meer? Nou, dat is eigenlijk het enigste nieuws wat ik heb, luisteraars. Verder, ik had een beetje een probleem om het nieuws te vinden. Er was heel veel over het nieuws wat er gaat gebeuren met Prinsjesdag. Aanstaande 15 september, dat is dan op dinsdag. Dat is dan de Prinsjesdag. En vandaag op de Dam, er waren duizenden mensen te been aan het protesteren. Waarover weet ik niet. Er stond ook al bij dat dat ook de boeren gaan ook protesteren op de dag van Prinsjesdag. Zo, het is ontzettend rumoerig in Nederland. En de Canadese dollar, er is geen verandering. 62 eurocent over de benzine. Daar wil ik geen eens over hebben, want die gaat weer pal omhoog. Want er is heel weer aan de hand in de wereld. Het weer in Nederland. Nou, vandaag wordt de betere dag van het weekend. De dag dat veel monumenten hun deuren openen. Want het is monumentenweekend in Nederland. Tot in de avond blijft het droog in het hele land. Waarna in periode met frontale regen volgt vanuit het noordwesten. Het wordt 20 tot 22 graden en het aandeel zon is er in ruime mate. Vanaf de tweede helft in september meer invloed van hoge druk en gereden kans op een paar dagen met aangenaam zomerweer. En hier, luisteraars, het is een prachtig weekend. En wij hebben hier ook temperaturen tussen de 23 en 24 graden. En zo zal het hele weekend wel blijven. Dus ik zou zeggen, geniet er maar van. Want voordat je het weet, gaan de bladeren vallen en moeten we weer opnieuw beginnen. Tot zover het nieuws.

Natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

Het mooiste meisje van het café. En luisteraars, ik vond het volgende liedje, dat ging over Koningsdag. En daar iemand vroeg zich af, waarom vieren we eigenlijk, waarom moet Koningsdag gevierd worden elk jaar? Terwijl er zoveel mensen het moeilijk hebben om rond te komen. En toen heeft iemand een liedje daarover geschreven. Dat is eigenlijk om de koning de schuld te geven. De koning of de koningin, geeft niet wie natuurlijk. Ze vinden het allemaal maar een hoop flauwekul eigenlijk. Maar ja, ik vond het alweer eens aardig om dat te laten draaien en u te laten horen dat ze ook af en toe wel eens spotten met het koninklijke familie. Luister maar.

Luisteraars, ik ga verder met het community nieuws. En het community nieuws wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. Are you looking for a secure way to grow your savings, whether in a registered or non-registered account? Our new market-linked guaranteed investment certificates offer the potential for market-based returns with no risk to your principal and no management fees. These investments are ideal for members seeking a balance between security and opportunity with a 3 to 5 year investment horizon. These offers are available until 21 September, so 21st of September. For more information, check with your local branch or call Member Connect at 1-866-900-3822. 1-866-900-3822. En dan heb ik nog iets gehad met nieuwjaar te maken. Bravissimo, the New Year's at the Opera. Audiences are invited to ring in this new year in style on December 31st at the Bravissimo New Year's at the Opera, a one-of-a-kind concert co-presented with Attila at Glatz Concert Productions and Roy Thompson Hall. This New Year's Eve, the romance, drama, and grandeur of opera's greatest hits returns to Roy Thompson Hall, backed by the power of the Canadian Opera Company Orchestra, soprano Sarah Dufresne, mezzo-soprano Zoe Reims, baritone Elliot Madore, and the Canadian Opera Company Ensemble Studio alumni tenor Andrew Hygie. They perform a genre defining selections from the greatest operas ever written during this glamorous New Year's Eve experience. For ticket information, well, tickets for Bravissimo, New Year's at the Opera at Roy Thompson Hall, they start at $113.60 and are available online at roythompsonhall.com and by phone at 416-872-4255. So, luisteraars, wilt u een hele prachtige avond hebben en het nieuwjaar in te luiden? Nou, wat mooier kan het niet met zo'n prachtig concert. 416-872-4255 kunt u bellen voor informatie voor kaartjes. Ik zal er echt zitten over te denken om er naartoe te gaan. Het enige is, ik moet dan weer naar huis toe rijden. Dat is weer een ander probleem. Maar ja, we zullen verstandig nog wel afkijken. En dan hebben we nog wat over de koffieclub in onze omgeving. En ook veel, het is elke dinsdag van de maand. Dus de volgende is aanstaande dinsdag 16 september. En dan de Guelph Coffee Club is dan de volgende dag. Dat is de derde woensdag. En wel op 17 december, dus aanstaande woensdag. En dan komen we allemaal bij elkaar. En er stond ook een artikel in de Nederlandse krant. Die wou ook wat meer informatie hebben van de koffieclub. Zo, bent u lid van een koffieclub? Laat het Bas op de Kelder weten van de krant. En zeggen hoe en wel het gaat met jullie club. En wilt u meer informatie hebben over de koffieclubs in iedereen ook veel or in Guelph of geef niet waar ook. Dan kunt u mij altijd bereiken op mijn telefoonnummer 416-226-0620. En ik wil u met plezier verder helpen om u in contact te brengen met de andere koffieclubs. Nou, ik werd opgebeld deze week. Martin, had je al wat nieuws ontvangen over de Celebration of Life voor Rimmer Tjalsma, die pas is overleden. Helaas, er worden nog plannen gemaakt. Rimmers zoon Rim is er druk mee bezig. En ik heb zo'n idee dat ik daar volgende week meer over kan vertellen. Maar op het ogenblik is er nog geen informatie door. Wat heb ik dan nog meer? Nou ja, verder heb ik eigenlijk niks. Tot zover het community news. En het community news wordt u gebracht door de Dutch Touch. Meer kan ik niet zeggen. En natuurlijk ook de Duca is altijd een trouwe supporter van ons programma. Zo, dat het is al heel wat misschien. Dat maybe we should make the community news make Duca the sponsor. Geen zo'n gek idee eigenlijk. Daar zal ik eens over nadenken. En ja, wat heb ik dan nog meer? Nou, voordat we verder gaan, wil ik even naar Sault Ste. Marie toe gaan. Want daar op 7 september vierde Henk en Hanny, en Henk is mijn broer, Hanny is zijn vrouw natuurlijk, die vierde op 7 september hun trouwdag. Die trouwde in 1963. Nou, als ik dat zo'n beetje uit zit te rekenen, dat is al 63 jaar, Henk, ik weet het niet, jongen. Maar ja,
Honey, ik heb hier een liedje speciaal voor jullie uitgezocht. Hier is Monique.

0: En Henk en Annie, ik hoop dat jullie natuurlijk nog een gezellige dag samen hebben gehad. En nog maar vele, vele jaren samen natuurlijk. En gezond blijven, dat is heel belangrijk. Nou ja, en soms natuurlijk als je een beetje ouder wordt, Henk, je weet het, je bent anderhalf jaar jonger dan ik. En ik ben 87, geloof het wel, ja. Dan beginnen je botten een beetje te kraken. Zo. Ik weet het niet of jij het doet, maar ik slik elke dag nog een klein beetje Ultimate Glucosamine in. Luister maar.
1: Ultimate Glucosamine Powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and Ultimate Glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate Glucosamine Powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate Glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate Glucosamine, for better joint health.

Ik denk dat een liedje was dat klonk een beetje op een liedje van Dolly Parton. En die is natuurlijk ook pas overleden. Nou, we gaan even naar Hamilton toe en wel feliciteren Anita met haar verjaardag. En Anita, ik hoop natuurlijk dat je leuke herinneringen hebt van je vakantie toen we elkaar ontmoetten. Dus, en we wensen je nog een hele fijne dag natuurlijk. En luister maar en zing maar lekker mee met het volgende liedje.

Ja, u hoort het, luisteraars. De muziek houdt ons jong. En Anita, blijf maar naar de muziek luisteren en zing maar mee zo veel je kan. Want muziek houdt je jong. Maar ja, ik vroeg de andere dag weer eens een keertje aan mijn kleinzoon. Hoe oud denk je dat opa is? En dan zegt hij, opa, you're old. En dan denk ik maar, ja, daar heb je gelijk in de oog van een kind van die bijna 6 jaar is, dan ben je ook oud. En toen heb ik het volgende gevonden. En dat wil ik met u delen. En het zegt, I am old, and I just realized I still have so many unanswered questions. I never found out who let the dogs out. Where's the beef? How to get to Sesame Street? Why Dora doesn't just use Google Maps? Why eggs are packed in flimsy paper cartons, but batteries are secured in plastic that's tough as nails? Why women can't put on mascara with their mouth closed? Wist ik eigenlijk geen eens. Niet dat ik mascara opdoep natuurlijk. Why abbreviated is such a long word? Why lemon juice is made with artificial flavor? And yet, dishwashing liquid is made with real lemons. Why do they sterilize the needle for lethal injections? And why do you have to put your 2 cents in? But it's only a penny for your thoughts. Where's that extra penny going to? And why do the alphabet song and Twinkle Twinkle Little Star have the same tune? And why did you just try to sing those 2 previous songs? And just what is Victoria's Secret?

Nou, dan zit ik op de klok te kijken. We hebben nog een minuut of vijf, zes geloof ik. En denk ik alvast maar de boel op gaat ruimen. Maar voordat ik natuurlijk weer weg ga, luisteraars. I'm doing a special shout-out to my telefoonmaatje. En dan vraagt u zich af, wie is mijn telefoonmaatje? En wel, dat zeg ik niks. Dat heeft niemand met te maken. En hij of zij weet het zelf wel. Zo. Sister, special shout out to my telephone maatje, not too far from here, so. En, luisteraars, heeft u zelf geen telephone maatje? Ik had vroeger altijd Ann Kroeg, maar Ann Kroeg is er niet meer. Dan heb ik weer een nieuw telephone maatje. En het is altijd leuk als je iemand zo af en toe op kan bellen, vooral die alleen is. Maar mensen zijn dikwijls alleen en het is leuk als je elkaar af en toe kan bellen. So. Heeft u een verzoek of een berichtje dat u het door wil geven? U kunt mij altijd bereiken op 416-226-0620. Als ik het zelf niet oppak, laat u gewoon een berichtje achter. Ik wens u allemaal nog een fijne, zonnige week. En volgende week kom ik weer terug hier bij CJMR 1320 AM. Via de radio hier, via uw radio of op het internet. En ik eindig vandaag met deze woorden. Volg altijd je hart. Maar vergeet niet je verstand mee te nemen. Volg altijd je hart, maar vergeet niet je verstand mee te nemen. Luisteraars, ik ben Martin van Denzen met Matteo at the controls. Tot volgende week. Bye bye.